Tot ziens, mijn schattebol. Toen ma op 26 augustus 2014 een 100 jaar oud wordt, het ons een groot makiti hier op Waaigras gereel. Vrienden en kennissen het van heinde en verre gekom om die mijlpaal samen daar te vier. Met die gasten afwachtend in hulle stoelen het die groot oomblik aangebreek. Die groot mars uit Aida van Verdi dreun oor Waaigrasse duinings en ma word triomfantelijk door haar kleinseuns op een vergulde stoel hoog bo hulle skouers binne gedra. Ma wuif soos die koningin van Skeba met een swart waaier die gehoor toe. Statig. Die seuns laat sak die draagstoel, ma klim af en steek een toespraak af wat vir niks skrik nie. Uit die vuis uit. Ma tot so skyns voor 102 jaar hier geblei. Een lady tot op die einde. Met hulle aftrede by die skema het pa en ma na Stellenbosch verhuis en een tuiste geskep waar studenten bijeen kon kom om sommer bykie van die examenstress deur die jaar weg te kom. Na 18 jaar by die Laan 10 het pa sy gezondheid begin achteruit gaan. Ma bel ons en sê, ek dink julle moet maar kom groet. Pa is op sy laaste. Pa is die oggend so om en by 7 uur oorlede. Die dag en datum is 26 augustus 1995. Ma se verjaarsdag. Ons vyf, my twee broers, suster, ek en ma staan om pa se bed. Ma buk oor en gee my piksoentjie op sy voorkop. Tot ziens, my skattebol, sê sy, en dankie vir alles. Wat nou? Vriende en collega's is verteegenooi om ma se verjaarsdag te vier. Ma het speciale koek gebak. Ons het kersies opgesit en gaan vir haar sing. Moet ons voortgaan met die viering of dit afstel? Ma sê, pa sou dit wou hê dat ons my verjaarsdag vier. En dan slaan sy oor in Engels. He always had a sense of occasion. And today he didn't disappoint me. Ma het as kind by oom Andrew en tant Francis Stegman in Somerset Oos groot geword en skool gegaan, terwyl haar ouers sendelinge in Nyasaland was. Die Stegmans was Engelssprekend. Die gaste begin opdaag. Tee en koekies word voorgesit. Die verjaardagkoek word gesny. Ons sing vir ma, mag jy lekker verjaar. So tussen die kuier en geselsdeur, vra een van ma se vriendinne, hoe dit met pa gaan. Nee, goed, dankie, sê ma. Hy rus net 'n bietjie, want hy het vandag 'n belangrike afspraak.

Dit was The Heavens Are Telling, die vierde lied uit Beethovense opus 48, wat bestaan uit 6 gewijde liedere. Het is gespeel en gesing door die Nieuwe Symfonieorkest van Londen en die Norman Lubov Koor. Die dirigent was Leopold Stokowski. Die Altar of Praise Koraal, een klein gemengde a cappella koor wat gesange sing, gee nou een weergawe van die Halleluja, sagies en teer is die roepstem van Jesus.

Ons het geluister na die Sanctus deel, Heilig, Heilig, Heilig is die Here, uit die Congolese Missaluba, wat hier die Belgische priester Guido Hazen gecomponeer is. Een basbariton sing nou He Hideth My Soul, een gesang van hoop en bemoediging. A wonderful Savior is Jesus, my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock

Het geluister na Neem my in beskerming, soos gesing deur Molen Chorus van Potchefstroom. Dis weer Nederlandse samesang en die keer is dit die lied Kom tot u heiland, toef langer niet. 'N Uitnodiging vir iedereen om na God te kom.

Holy, Holy, Holy is aangebied deur die Temple Square Tabernakel Koor en Orkees van Utah. Handel het nou maar eenmaal treffende koormusiek gekomponeer. Ek sluit af met He Spake the Word uit sy oratorium Israel in Egypte.

0: Lefrau Produksies bied met trots aan Het van Verlangekraal by verjaar se koffiefees in Hermanus op 8 Augustus. Bespreek by eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te sien op volgende jaar se Op die Water Kunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027. Die MSC Harmonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou by opdiewater.co.za of skakel 011-844-6073.
1: Stel jezelf tegen die winterkoue, net op RSG.

Neska tsama te mono tinet amako tin khamani te zengi kara khwara do nerten sieven oni kha FMK no program te nge akate kon kwe kha sangata mete kwana mkati seta to darana katika no program te ansi tsamzi kati te darana kaisa sonda khan e ke tsamzi platform ten ki twa te veno ku damzi katama te te ke kre kom o program se ku nge yamsna khata ha siyako khirisa hiye yafire kama de kwa tamanu temu ngo live reading kama ya wangu di kikri ukumta tim hirti kisers registras navik sal binnenlandse sake kantore land weet op 1 en 2 augustus van 8 uur tot 5 uur op wees besoek jou naaste binnenlandse sake kantoor om aanzoeken te doen vir een slim ID kaart of om dit af te halen indien dit gereed is. Meer as 350.000 slim ID-kaarten wacht om afgehaald te worden. Jouw slim ID-kaart is meer as net een identiteitsdocument. Dit geeft jou veilige toegang tot geleentheden. Bescherm jouw identiteit en verzeker dat die gereed is om jouw democratierecht om te stemmen uit te oefenen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleentjede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnenlandse Sake, ons lewer waardigheid vir almal.

Sani van die plastics aan het klima ko aankati no ma zintam. En nu kreska tsame timo kano 12 ek amako 36 minute ziange krakwaham. Radio Nerten 7 o nige FM ki no programma nge te aankati. Gemeenskap nis tamie te se ko yams na kwata tsamze ki bori ko gezi temo te kre krente ko matem. Na te avasika kuta te programma se ko nge yams na kwata tsamze ki. Sure konan zao kuna tate mungi ngu te aka te na vikisu kheri uete ya urukwata tzamziki nyako awasi tati tako ke khuzi yo kate mungi tzamzika khatse kaka tati kwenye ya kwata tzamziki khaya ma kungye awasi yeti tzamzika te mungi ya tem tzamka khasi tati nga usika khalati ya siyako ahinzi te mungi tseka vefra angye ate mungi kate ntiu kona rapporti tzamzika wuti ntikuma ti kia ku akitidu kati nge ati kuma anati tzamziki anka kuzite titi ukona tzamzika si tati kwane lati ya si ete mungu tzamziki tseka sendita tive kai kuzi tzamzika nyama kwata niti ukona si onu kai kuna tzamzika kuhusenwe khavana khange kwata kuzika nazi yoka nge izika nyama kote avasi ete tzamziki te kitido kati kana zite sinagobe aku nikiri zite ukona tzamzika si ya kwa tzamzika kham tati nzi program kite tia kikirinde kwa mati radio nerten 7 oweni kwa FM ki nu tsame timu ya kwango te u live reading te kikiru kukum tati hirti kisers registrasi na weksel binnenlandse sake kan door een land wijd op die 1e en 2e augustus van 8 uur tot 5 uur op wees. Besoek jou naaste binnenlandse sake kan door om aanzoeken te doen voor een slim ID-kaart of dit af te halen indien dit gereed is. Meer als 350.000 slim ID-kaarten wachten om afgehaald te worden. Jouw slim ID-kaart is meer als net een identiteitsdocument. Dit geeft jou veilige toegang tot geleentheden, bescherm jouw identiteit en verzeker dat je gereed is om jouw democratierecht om te stemmen uit te oefenen. Beveilig jouw slim ID, ontsluit geleentheden. Wees gereed om te stemmen. Hier die boodschap wordt aan jou gebracht door het departement van Binnenlandse Zaken, ons leveren waardigheid voor allemaal.

0: Bamba exka FM ketina nke sonda emki ngizikate darate City of Hope kereke kwena taku anta te twa kaisa kene kuya nshija tino ana te ngizika kaisa kene ndimutetwa kene ndikunye kichatin ta irita kene ane a ndote tsame kika ra kha City of Hope kereke ane kwena ja tona te swere man nte kene pesu kai kwinte dara chwate bisongo kadzumba ama City of Hope kereke kungo koman ama kibori ya kha kene kwen no am tade dara no ama kham kereke kwan kwena ta te ain tsaka sky from kuswere mago nga tsamse ki platon ten bonga nte maga te kha antsa tsama ho kereke kungo tabeno nji kha kwana ji kha kene mpesu ngwa kwa kwana na ko tsasen ka kwana he
1: Chams yo kumka kama XK FMCG to darade jo mungu no riano nduveta
2: Muffet were the kunan creek of Arden and that hey that here and be a evil
3: so anita he oh meno nim barata kometa ata hesin so ata he anisa kare kutan anisa Nikle he tiamu kosi akata. So nikle he ata hisim tate anka. Yo ke hem tui kama an. Nim chanim te ukoma. Koma awo. Ke he aka kwana nikom te ikiti ya a. Takono nim ma ka ato ha kam ke he tia kuye ki. Hallelujah. So ate anka ate. Chanim ma. Teko, cha sui sa, to anje chani ma cha sui, to anje cha ke he cha kwen, chani ma cha kuruna. Kata te anaka. Chwa te koma gu Nebuchadnezzar musupie, nta Nebuchadnezzar musupie hirita. Chwa a musupie, anisa, tiki an huwa anyati, anisa tiki understand yati. Chwa chani ma ke he, kama sui kuya. Chwa te bibere anaka kupte kia kukam. Kanima kwe ya sui ya kwenye kayaki. Nakono kanima mu, mcha nao kham sui ya ta sui siki. Nao cha kham yagwe oki kwenye atiri. Anje kham yagwe oki cha kwenye atiri weno. Cha kanima kuruna ho. To anje kanima kuruna eka. Cha si aate we, kaniche tinkawe na eti tia huwama ni kwane. Tako cha musupish na eti weno. Cha atate. Chwa te komago, ndi ukwane Nebuchadnezzar kakana. Swishin he wo hereta. Amen.
4: Amen.
3: That is the drum but ek kunan Nebuchadnezzar kahate. Let it know for me eight Belsasa. Van geen raadgever in my kunan kreek is in stad om dit for me eight te leen. Jy is daartoe in stad van die geest van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel ook genoemd Belsasar, een oomblik verstom gestaan, verbuister, door sy gedachte. Die koning het vir hom gesê, moet nie dat die droom en sy uitlig jou ontsteld nie, Belsasar. Daarom nou nie soek jy aan, dan ek moet sê in my kudino, Daniel, dat kan gees na wat wat die, wauw, tjam kwee bietje neem kere wat aan hom jou, halleluja.
4: Amen.
3: Soa goeie ta aan, anisa Daniel ma, aha ma swere ma ore Daniel ni sugre aha ma ata te swere ka Daniel nim am chani ma Daniel ki te ma Daniel ma supina ko agre ma sugre ngiki kuma ha Daniel ki ya sina ba te wow cham ku yim pe sina te mo ta ho aha ma na Daniel ni yo ni sugre cha a hun ka to cha swere ma sa ka ti mara cha swere ni yo ni sugre so aha ma ani sa tun tore mu to ha ma kom Dewa ni syukur ya misa jahate. Haleluya.
4: Amen.
3: Tu he Daniel, wak hanum Belsasa, wam blek verstom gestan. Belsasa het geantwoord, I majesteit het die droom maar eerder op een vijand geslaan. Die uitleg op I majesteit

0: Ek trek in die caravan reg.
1: Hoorie, wat het nou gisteraand vir hier aangegaan?
0: Ek wil nie daaroor praat nie, klets.
1: Ek het gesê ek soek jou bokslagter hier op my werfie. Jy het my uit my slaap uit wakker gemaak en dit is waar ek die lekkerste droom gehad het. Dis min dat ek deesdae droom. En Sunny,
0: Frans het gisteraand hier aangekom met Moelman.
1: Moelman? Was daai nerf op my erf?
0: Toe maar, ek het hom weggejaag.
1: Ek soek die daai slang in my gras nie.
0: Ek het hom met Frans se revolver gejaag.
1: Revolver?
0: Ja, skies. Wil jy bed opmaak?
1: Het Frans een skieling?
0: Nie worry nie, ek hou het in een kluisie onder die bed.
1: Maar Sunny, waar kom Frans aan een revolver? Is die ding ooit legal?
0: Ja, hy is en ek hou het weg van Frans af.
1: Het jy Moelman met die revolver gedreig? Om die pad gewys. Toe sleep Rachel agter hom aan.

Dit was Stand By Your Man van Tammy Wynette. Tammy Wynette het ook een Grammy gewen in 1970 met die snit. En voor haar was dit Billy Ray Cyrus met sy 1993 lied She's Not Crying Anymore. Billy Ray Cyrus het ook help skryf aan die lied saam met Buddy Cannon en Terry Shelton. Hier is Solomon King en namens dit die beurt van Luke Combs.

Dit was Luke Combs met sy 2017 lied Beautiful Crazy, wat eindelijk net een bonusnit was op sy album This One's For You. Maar hy het baie groot sukses gehad met die snit, en voor hom was dit Solomon King met sy 1968 lied She Wears My Ring. Volgende speel ek vir jou iets van Demi Lee Moore, en na haar is dit Keith Urban.

Jy is ingeskakel by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Keith Urban, Wild Hearts, en voor hom was dit Demi Lee Moore met Neon Moon. Hier is Catherine Thompson, gevolg deur Lee Magnum en Marie Gibson.

0: Dit was Lee Magnum en Marie Gibson met The Yellow Rose of Texas. En voor hulle was dit Catherine Thompson met haar verwerking van die 1935 treffer I Wanna Be a Cowboy Sweetheart van Patsy Montana.
1: Country treffers op RSG.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Marius Dippenaar, Big Daddy, as ook Lone Star met Amazed. Hier is Maritza, gevolg deur Bernie Williams.

Dit was Bernie Williams, I'm About to Fall. En voor hom was dit Maritza, met Love Will Find a Way. Kom ons luister nou na Rocking Horse as ook Chapel Heart.